0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werk van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is dood behalve wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder een bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over onze onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu pare és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la terra. Un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc en part d'una gent, una terra fatxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona. De dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

0: Ik hoorde een gekke tune net, man. Een Gers Pardoel Rage remix. Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, maat.
1: Ja, maar het heeft sowieso echt een hele, hele grappige, iconic story eigenlijk ook wel. Was, ik denk dat er misschien 2 jaar geleden zo was het ooit dat Gers Pardoel toen gewoon foto's had online. Met kapot veel Rick Owens drip, je weet toch. Hij was helemaal opium, je weet toch, in die model. Dus ik en mijn mattie Jeffrey hadden gewoon een soort bedacht van, je weet toch, we moeten die Ik Neem Je Mee op een rage thing gooien, zeg maar. Dus ik had ooit een mashup gemaakt, volgens mij, van een pokoe van Cardi, ik weet niet meer precies welke, en Ik Neem Je Mee. Die op TikTok gegooid, ging best wel viraal, mensen genoten ervan. Maar het werd een beetje uit de hand gelopen, uiteindelijk. Want toen kwam ik ook in contact met Ger, samen met mijn homie Jeffrey. Het ging hem eigenlijk gewoon een beetje coachen van, yo, doe gewoon dit, doe gewoon deze moves, doe dit erna. En toen uiteindelijk kwam Joost er ook bij, Kleine, Joost Klein. Die heeft hem ook nog een beetje creative direction gegeven. Heeft ook de cover gemaakt van die track toen op dat moment. En uiteindelijk was die Ik Reep Niet Mee rage version is van Flancy en Cured. We hebben hem gewoon geproduceerd. Hij is naar Rotterdam volgens mij gekomen bij die guys. Hebben in de studio gezeten. Hebben die version geflipt. Was voor een korte tijd online. En zelfs ik moest hem even weer deep diven zoeken waar deze versie was. En ik heb hem gevonden ergens diep in de vault. Dus ja, man, dat is een crazy story, man. En Gers is een guy ook nu, man.
0: Gekke lore, man. Gekke lore.
1: Gekke lore.
0: Mooi typologisch feitje, man. Hey, wij doen iedere maand een rubriek. Misschien heb je ervan gehoord. Het heet Cooking of Cooked. Het is pretty easy. Iedereen neemt een tune mee waarvan je denkt, dit is kapot hard. En dan de dag erna luister je hem nog een keer en denk je, dit is kapot werk, man. Ik kan deze niet op AUX zetten. Een soort van eentje die wel in je oortjes gaat, maar op AUX niet helemaal.
1: Precies.
0: Je gaat hem aan ons tonen. Je mag ons zo vertellen wat het is voor je hem gaat spelen.
1: Zeker.
0: En dan gaan een van ons gaat raten of die cooking is of cooked. Ik denk, ja, de eer is aan Kai.
1: Yes, sir.
0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ik was ooit op Instagram, volgens mij. Het zag gewoon freestyles van zo'n guy, maar je gaat het zometeen ook horen aan zijn stem, zeg maar. Ik ben benieuwd wat jullie, zeg maar, denken uiteindelijk van, je toch, wat voor type guy hij is. Maar ik zag hem en ik dacht van, yo, dit is niet serieus, man. En het is een andere track dan deze. Want uiteindelijk ben ik dus een beetje fan geworden, je toch, wanneer je gewoon iets eerst misschien niet hard vindt, maar over tijd begint het op je te groeien. Ik had dit met deze guy. En op een gegeven moment deze track kwam uit en ik dacht, shit, man, ik vind hem eigenlijk wel hard, man, stiekem. En ik weet, mensen gaan denken, what the fuck, is hij aan het rappen? Maar ik ben op een punt gekomen dat ik hem kan verstaan.
0: Hoe heet die guy, hoe heet die track?
1: Hij heet Max Snoop. En de track heet, Ooh, we, I'm about to stop drinking.
0: Let's go.

0: Kai, je hoort het, man. Wat zeg je? Cooking of cooked?
1: Cooking, definitely.
2: Yes! Yeah, we cooking with this one.
3: No. Geen twijfel mogelijk.
2: Geen twijfel mogelijk. Ik ben blij, man. Want uiteindelijk, weet toch, deze muziek, ik weet, is niet voor iedereen. Je weet toch? Als je into Jala rap bent, om het zo te zeggen.
4: Ja, dat is
2: snap je? Als je into Jala rap bent, laten we linken, man. Maar je weet toch, at least, we cooking right now, man. For sure, for sure. Ga gewoon door, man, met de set. Thank you all for having us. Je heet toch Trapology? Trapology.
3: Yes,
2: Trapology.
3: Sir. Mag allebei.
2: We in the building, man.

0: Standjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show, de nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG-show regio-content-music-team.

Ja, hallo de amateur en de luisteraar. U bent even afgestemd op de zender De Worm. En het is even de tijd voor de BG Show. Hier even, via de Worm Amateur. Sorry, de BG Show via de Worm Amateur. De kantjes worden aangeboden door de BG Service. Uitstekend stukje service daar in de Jachthamerstad 5314. Daar ongeveer in dat gebied. Daar is die service gevestigd. En dan kun je eventjes vervoegen, zeg maar. We gaan eventjes weer wat kantjes draaien hier in de BG Show. Een mooi stijf uurtje puur beste regio content. We hebben weer eventjes uitgezocht hier in de archieven. De hele lading tasjes weer helemaal vol met allemaal content. En die gaan we, een deel ervan, gaan we hier eventjes er doorheen jagen. En daar kun je gezellig naar meeluisteren, amateur. De kantjes gaan voor jou te ronde, amateur. En verder voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd. De zieken en alleenstaanden, ook daarvoor gaan de kantjes te ronde. In een kalm tempo, vandaag ook weer. Dat zodoende, luister maar even gezellig mee. Ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn. De ontvangst prima is. En dan gaan we even van Akiet. Oké,

hou je echt niet meer van mij? Is onze droom nu werkelijk voorbij? Ga toch niet van me heen, och liefste, laat mij toch niet zo alleen.

amateur luisteraar, het is alweer afgelopen, dus we moeten even nummer even afbreken en even naar de afkondiging gaan eigenlijk. Want het is even stipt 7 uur, dan is het weer afgelopen hier bij de Borm Amateur van de BG Show. We begonnen even met Bachus met Ontroet, dan was het even Als We Nu Niets Doen. Ik weet eigenlijk niet wie die heeft gemaakt, dan was het even Anita met Waarom, mooi, zo mooi. Dan was het even Easy Sound met Hanna Hanna Hanna. Dan was het even Lilian met Ik Hou Van Jou. Dan was het even de Rio met Ode Aan De Moskou. Locatie Waskemeer even daar. Dan was het even Frankie, Oorlog 1418. Dan was het even de Arions met Josephine. De Seasons met Als Ik Samen Ben Met Jou Was Toen. Dan Moonlight Quartet met de Alblasser Waard. Dan Johnny IJsing, alias Gompie, met Is Er Dan Niemand. Dan even het Rainbow Combo uit Roermond. Locatie Roermond, Hou Je Niet Meer Van Mij. Dan was het even Liliane met Rio Bravo, locatie Roosendaal. Dan was het even Gerrit Uitenberg, locatie Gitter Uitenberg. Met het huisje, Dan was het even Aard van der Gruiter en de New Formation met O Rosie. Dan was het even Anneke Drent met een T aan het eind met Kom Weer Naar Mij. Dan was het even Crescito's locatie Emma Compasco met Dagen en Nachten. En nu luisteren we even naar de Mariando's met de FM Mars. Ja, bedankt voor het luisteren even, hè. Volgende week zijn we wederom retour. Aan die kant even nieuw.

0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar dat was niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer stand-by is in de richting Nijmegen, Uden, maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Electron uit Uden, maar ons al even stand-by aan deze kant door Scorpioen. Sjan Meijkrijk, ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen, ik denk dan draai ik maar even, hè.
2: Bekantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers. BG Servers. Servers BG Style. BG Style.
1: Wat vind ik jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ik ving even Paul woordjes als genoeg, hè.
3: Het is vrijdagavond. Iets over zes.
1: Nou, is prima, ja.
3: We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.
1: Trouwens, de muziek en de spraak, die kan ook dag en dag niks op te zeuren. Dus dat ik

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de Worm Amateur even. Dat luistert maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthavenstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

gaan verseren. Wij hebben genoeg van dat woorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op

Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Weet pijn en de doden, berooid en beroofd.

Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed. Wij leerden dat er heel wat veranderen moet. Wij nemen de aarde in eigen beheer. Wij

Ik zoek geen beef, man. Ah. Maar door deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ja!

luisteraar en de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music Digi Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de wormamateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat hij draait dan even, hè? Zo. Zo, dan, hè? Zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zit er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe. En dan de locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met de TV Meid locatie. Dan was het even de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic, met Opa Kupa en die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migras met de Spaanse vluchteling. Migras, Tacht Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me and You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even naar gezellig even tot 7 uur bestipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant even. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes naar genoegen.

0: Dag hoor.
1: Rijlektomdraad. Udenburg. Heb ik alles nooit meer gesproken. Ik zal ze dan toch even kijken. Nee, ik, nou, kom allemaal zo bekend voor. Maar ja, er zit ook een elektronische vecht, dus misschien vandaar. De amateurzamer elektron, dus attentie, zamer elektron. Attentie, CQ, de amateurzamer elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn maar Starfighter. En die heeft hier een maat meegekregen. Ik bedoel, die 30% in de piek, dat is wel waar spreken. Ik hoor die amateurzamer elektron, ik schrijf hierbij, hè. De coax is een RG213U. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zo is. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een N-trap, de Bell 89C. Vermogen is hier 30 watt. En wat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En het zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters zien beginnen tamelijk zwaar. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus geen centje bijna, dacht ik zo. Er zijn hier zat amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, zeg je amateur de elektron vanuit Uden, bedankt. Ja. Ik probeer het nog eventjes verder.
2: Functie de elektron, zeg u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Dat is jullie prima ontvangen. Nou, ik word ontvangen op de 11 Elements Kortiaki op 10 meter NAP hoogte. Dat is een meter 15 boven de boulevard en overvat. Zima, boven de straat. En het vermogen dat is WLX 15. Die staat hier bijna bij het iets om twee. Of iets om twee wat hier zelf is. Ik heb niet minder.